Yo, ik was dus aan het denken. Ik weet niet of ik in de war was. Maar je weet toch, een tikkeltje in je hoofd aan het spelen met jezelf. En dan ben je moe. Voor je slaap moet je het volgende dag wakker. Weet je niet meer wat er gebeurd is of zo. Misschien heb ik toch een psycholoog.